Pod wie rasje koorde als ik e stukt voor laer le hold aan le MPH als je er een shock la moorte River sin uit er een koe go la moorte KFM is mis voor Tokyo Oh agus gomme leske an Kle chocht freed na gomi le a trip. Wa gesel be ra gan well.